0: voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Lenotti beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een Grindr-afspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land 5 miljoen dollar. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgt de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. De verlenging is het gevolg van een gebrek aan alternatieve opvangplekken bij het COA. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer minister Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. De eerste 20 migranten die door de Verenigde Staten naar Liberia zijn gedeporteerd, zijn daar aangekomen. Het gaat om personen die niet uit Liberia afkomstig zijn, maar uit onder meer Cuba en Venezuela. Liberia gaat dit jaar in totaal 1200 migranten uit de Verenigde Staten opvangen. In ruil voor dit migratiebeheer ontvangt het land $5 miljoen. President Donald Trump beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne al de grootste deportatieoperatie ooit. En de hoogste bergtop van de Alpen is tijdelijk onbereikbaar via alle drie de gebruikelijke routes. Dit is het gevolg van de hoge temperaturen die het ijs en de rotswanden verzwakken en dat leidt tot een verhoogd risico op rotslawines. De hitte van de afgelopen weken zorgde ervoor dat de sneeuw op de bergtoppen sneller ging smelten. Daarnaast zorgde de warmte er ook voor dat de rotsblokken sneller afbrokkelen. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: De soundtrack of your morning.

0: Het is geen muggendag meer, hè?
1: Oh ja.
0: Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en de komende 2 uur ben ik bij je met de lekkerste muziek, de fijnste weetjes en de leukste collega, Robine.
1: Yay.
0: Je zit de slaap nog uit je ogen te vegen.
1: Ja, wel een beetje, ja. Ik zie weer iets.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dus, was het moeilijk opstaan vandaag?
1: Nou, ik moet zeggen, die muggendag die heeft wel letterlijk en figuurlijk zijn werk gedaan. Want ik hoorde de hele avond, ze hadden volgens mij een blaasorkest uitgenodigd.
0: Het was feest.
1: En ze dachten, laten we de mensen toch even laten herinneren dat we bestaan, weet je wel. En het was een soort muggenbijeenkomst.
0: Nou, ja, dat was dus gisteren. En vandaag is er weer een nieuwe dag. En wij beginnen de dag zoals altijd met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Is er iets waar we bij willen of moeten stilstaan? En zo ja, waarom niet?
1: Ja.
0: Nou, we gaan zeker wel ergens bij stilstaan.
1: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1911.
1: Zo, toen waren we... Dat we er allebei niet waren. Yay!
0: Dat is namelijk het jaar waarin de Mona Lisa-roof plaatsvond.
1: Oeh.
0: En er is een hele dag naar vernoemd. Het is namelijk een viering, wrang genoeg, van de beroemdste verdwijning ooit. Ja, de Mona Lisa is tegenwoordig het best beveiligde kunstwerk ter wereld. Maar dat was in 1911 wel even anders. Ieder jaar op 21 augustus, dat is vandaag dus, herdenken kunstliefhebbers wereldwijd de spectaculaire diefstal van Leonardo da Vinci's meesterwerk. Het is een dag waarop we stilstaan bij hoe een brutale museummedewerker, een bezemkast en een simpele jas de kunstgeschiedenis voorgoed veranderde. De herdenking geeft geen officiële stichting of formele organisatie natuurlijk. In plaats daarvan leeft de herinnering aan de kunstroof online en in musea, waar cultuurfanaten op sociale media historische foto's van de destijds lege museummuur deelden.
1: Wow.
0: Het is een luchtige viering van een historisch mysterie en dat liet zien hoe media-aandacht van een schilderij een wereldwijd pop-icoon kan maken.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb de Mona Lisa thuis hangen.
0: Heb jij die bezem? Ben jij die museum medewerker? Maar jij bestond nog helemaal niet in 19.
1: Ik heb voor school, replica. Cultuur en weet ik veel ellende. CKV, culturele kunstzinnige vorming.
0: Heb jij een schilderij gejat?
1: Mona Lisa moeten schilderen.
0: Oh. Dus lijkt het een beetje?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar als ze die heb ik toen aan mijn opa gegeven.
0: Je dacht, die man is bijziend, die ziet toch niet dat het niet lijkt.
1: Ja, ik dacht, als hij een paar sterktes minder neemt als een bril, lijkt hij misschien wel erop. En die vond hem toen, ik denk niet echt dat hij hem mooi vond. Maar ja, zo gaat dat natuurlijk. Als je kleinkinderen dan iets geven, moet het toch opgehangen worden.
0: Ja.
1: Dus hij hangt bij de jassen, als in de jassen hangen ervoor in zijn gang.
0: Ik begrijp dit.
1: Dus als mensen nog een replica zoeken, dan kunnen ze me altijd bellen. En dan mogen ze hem wel even bezichtigen.
0: Ja, voor wat? Hoeveel rekenen we hiervoor? 57 per keer.
1: Ik denk dat
0: kijken?
1: Ik ze moet betalen als ze komen voor oogschade. Ik betaal jullie 10 euro als jullie daarnaar kijken.
0: Ja, pas op, hè. Daar gaan nu mensen voor in de rij staan. En je arme opa, want die moet de deur open doen.
1: Oh, er staan dadelijk 10 mensen daar.
0: Ja, je hoopt dat het er maar 10 zijn. Misschien zijn het er 10.000.
1: Nou, ik kan gelijk.
0: En ik weet niet of jij genoeg geld hebt om dit te kosten.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou, met deze vrolijke noot gaan we lekker richting de muziek. Zometeen komen we bij je terug met overlevingstip voor als straks de hitte weer terugkomt. Want dat gaat natuurlijk op een gegeven moment gewoon weer gebeuren.
1: Ja.

0: Madonna, toen ze zich nog vergeleek met een maagd. Ja.
1: Ik denk dat ze dat nu niet meer is.
0: Nee, dat deed toen ook al niet hoor, denk ik. Maar goed. Het is tijd voor onze wekelijkse overlevingstips deze zomer. Hoe overleef ik de hitte?
1: Ja.
0: Nou, ga in Nederland wonen, want daar is het weg. Dat is tip 1.
1: Blijf gewoon hier, ga nooit op vakantie.
0: Ja, nee, nou moet ik zeggen, het is in de studio wel warm. Ik trek even mijn jasje uit.
1: Ja, het is hier wel een beetje heet.
0: Ja, maar goed, buiten niet meer. Maar wij weten natuurlijk, niets is zo veranderlijk als het weer. En die warmte die komt echt wel weer terug. We zijn er nog niet volledig vanaf.
1: Nee.
0: En ik weet dat iedereen om ons heen klaagde toen het nog zo bloedverziekend heet was. Nu is iedereen aan het klagen dat het niet bloedverziekend heet is. En
1: ja, mensen... weet je, bij Nederlanders is het gewoon nooit goed.
0: Dit is wel waar.
1: Ja, wij zijn gewoon echt een heel ontevreden volk.
0: Ja, ja dat klopt.
1: Weet je, we
0: terwijl
1: kunnen
0: we eigenlijk alle reden hebben om tevreden te zijn.
1: Ja.
0: Ook nog eens.
1: Wauw, ik vind dat je dat mooi zegt.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik heb 3 tips.
1: Oké. Okay.
0: Het is bloedverziekend heet en je denkt, wat je gaat doen is een siesta filmsessie houden.
1: Oh.
0: Alle gordijnen dicht, rolluiken dicht, zon buiten en zet een film op die zich afspeelt in een ijskoud landschap. Ik noem hem Fargo. Ik noem hem The Revenant. Of een natuurdocumentaire over Antarctica. Dat werkt namelijk psychologisch verkoelend. Maar echt. Als jij nu naar ijsberen in de sneeuw gaat kijken, heb jij het minder heet.
1: Ik vind het een supergoed wetenschappelijk bedacht idee.
0: Maar, ik hoor hem maar.
1: Ik vrijdagavond op mijn bank zitten en kijken naar ijsberen die in de sneeuw lopen te spelen.
0: Nee, het is overdag. Siesta. Is midden in de lunchpauze.
1: Ga ik tijdens de lunchpauze naar ijsbeertjes kijken die in de sneeuw liggen te rollen? Ja, ik ga het misschien wel even proberen.
0: Zie je. Ja. Tip 2. Als het heel erg warm is en alle airco's bij de AC Thion zijn uitverkocht, dan hebben wij hier de redneck versie van een airco voor je. Schrijf even mee. Neem een metalen schaal met ijsblokjes, met eventueel wat zout erover tegen het snelle smelten, vlak voor een ventilator. De lucht die er langs wordt geblazen is ijs en ijskoud.
1: Ik wil wel even zeggen... Dat ik toch even een collega van ons moet benoemen. Die dit mij dus al een keer verteld heeft. En dat is Helien.
0: Ja.
1: Ik zei tegen haar, ik heb het zo heet. Ik kan niet slapen. En toen was Helien degene die dit tegen mij gezegd heeft. Dus even een kleine shout-out. Naar de slimme mensen die dit de mensen zeggen om te helpen.
0: Zeker.
1: En nu voel ik me toch ook wel slim dat jij het zegt. Dat wij nu onderdeel zijn. Dat we misschien andere mensen helpen.
0: Kijk, ja. Heel goed.
1: Top, top.
0: Dan, laatste tip. Freeze.
1: Ja,
0: freeze.
1: Ja, logisch.
0: Nou ja, freeze. Als jij geen zin hebt in de hele maaltijd, dat is vaak zo. Als het zo warm is, dan heb ik helemaal geen zin om... En nu gaan we een experiment doen. We blijven een beetje in het wetenschappelijke. We gaan willekeurige dingen in de vriezer gooien. Niet de hond en niet de kat, maar eetbare dingen. Om te kijken of het lekkerder wordt. Denk aan een handje druiven. Dat is een soort mini sorbetijsjes als ze bevroren zijn. Ik heb vaak een bak met suikerwater en daar druiven in en dat in de vriezer.
1: Lekker?
0: Mm-hmm. Een paar schaaltjes yoghurt of weet je wel, fristie-achtige meuk. Met een lepeltje erin.
1: Ja.
0: Stukken banaan. En daarna kan je dat blenden tot een soort nice cream. Smoothie. Extra koude smoothie.
1: Weet je wat ik dus een keer gezien heb?
0: Nou.
1: Je pakt een... ik weet niet of jij dit op hetzelfde algoritme zit als ik. Maar je hebt een bevroren stuk fruit.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een watermeloen, een meloen of een mango.
0: Ja.
1: Die snij je door midden.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je zeg maar in het midden heb je zo'n gat.
0: Ja.
1: Daar doe je melk in.
0: Mm-hmm.
1: Maar je fruit is al bevroren.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan doe je daar melk in of weet ik veel, room, whatever. Dan ga je dat roeren en dan ga je dus dat bevroren fruit ga je schapen.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je het roeren en dan op een gegeven moment wordt dat dus ijs.
0: Mm-hmm.
1: En ik zie dus de hele tijd mensen die dan met zo'n bak fruit... en dan gaan ze roeren. En dan heb je dus uit een verse meloen of uit een verse mango, heb je dus ijs.
0: Ik wil dit wel proberen.
1: Ja,
0: wij gaan het
1: proberen. Schijnt heel lekker te zijn. Dus het is toch wel een beetje hetzelfde als dit.
0: Ja, zeker weten. Goeie tip. Nou, jullie kregen er niet 3, maar 4 deze keer.
1: Niet normaal.
0: Oh, we gaan lekker naar de muziek. Daarna is er verkeer voor jullie. En na het verkeer komen we bij jullie terug met hetzelfde woord. Ander nu.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met 3 auto's is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Afrit Egmond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ronan Keating, die het leven vergelijkt met een rollercoaster, oftewel een achtbaan.
1: Ja,
0: nou, heeft hij wel een puntje.
1: Interessant. Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Het is tijd voor hetzelfde woord, ander nummer.
1: Ja.
0: Het woord van vandaag is...
1: Girl!
0: Meisie.
1: Jezus, wat...
0: Waar kwam die vandaan? Ergens uit je tenen, girl. Ja.
1: Girl!
0: En we hebben twee meiden tegenover elkaar gezet. Anouk en Harry Styles.
1: Sorry. Zo, ik krijg toch een haat als ik dit zeg.
2: Hij mag toch gewoon op zijn eigen manier leven, zodat hij gelijk een stempel krijgt?
0: Dat is helemaal prima.
1: Nicht. Ja.
0: Girl van Anouk en American Girls van Harry Styles.
1: Ja.
0: We beginnen even lekker op eigen bodem.
1: Ja.
0: Ja. In 2004, om precies te zijn, onze eigen Nederlandse rockkoningin Anouk. Na een roerige periode lanceert ze de single Girl, geschreven met haar toenmalige partner Raymond Stotijn. Het nummer werd een gigantische comeback hit en voerde wekenlang de Nederlandse top 40 aan, dat klopt. Met de rauwe rockgitaar en Anouks krachtige stem zingt ze over de intense aantrekkingskracht en de angst om iemand kwijt te raken.
1: Ik durf wel echt te zeggen, ik vind dit een van de beste nummers die ik geluisterd heb toen ik jong was. Ik vind het zo'n heerlijk nummer.
0: Ja, ik ook.
1: Als ik in de auto zit, nou, dan is het volumetje 100 en dan schreeuw ik toch dit nummer mee.
0: Nou, zit jij toevallig in de auto? Nou. Gooi die knop omhoog. Ja. We gaan luisteren naar Anouk's Girl en daarna komen we terug met onze andere girl, Harry Styles.

0: weet nog dat de clip op tv kwam en ik helemaal in shock was. Anouk heeft tattoos.
1: Ja?
0: Dat was namelijk de eerste keer dat ze die zichtbaar had. Waarschijnlijk had ze ze al langer. Maar dat was dat ik dacht, oh jee, Anoukie.
1: Vet.
0: Ze had wel meteen een hele sleeve gedaan. Hoppeta.
1: Ja, we gaan klein beginnen.
0: Door naar 2026.
1: Zo.
0: Dat is dit jaar.
1: Ja.
0: Ja. Harry Styles, die brengt een nieuwe track uit American Girls op zijn album Kiss All The Time, Disco Occasionally.
1: Ik vind het nog steeds een hele rare naam, mag ik dat zeggen?
0: Ik ben ook in de war. Maar, laten we de hele tijd zoenen, maar af en toe disco dansen.
1: Ja.
0: Dat is ja. Goed. Ja. Oké. Okay.
1: Ja, een beetje wel.
0: Nou ja, waar Anouk koos voor rock, kiest Styles voor een soort ethisch Italo-disco sound. En dat vind ik dan ook wel weer grappig.
1: Ja.
0: Nou ja, en de inspiratie voor het nummer kwam doordat hij zijn beste vrienden om hem heen allemaal zag trouwen. En huisje, boompje, beestje. En dat hij dacht, ik ben ook klaar om te setteren.
1: Leuk.
0: Met een American Girl, wat wel grappig is voor een Britse artiest.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik moet zeggen, ik vind het geen slecht nummer. Ik vind het, oké.
0: Ja. Nou,
1: lekker om wakker te worden. Rustig, raampje open misschien.
0: Precies.
1: Heerlijk.
0: Lekker wakker worden met Harry Styles en American Girls.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, en ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo nutteloos.

0: Dat is denk ik. Ja. En deze stof, die, maar die is een waarschuwing. Voor wie? Welke andere plant zegt dan... Oeh, hiernaast wordt gemaaid. Ik ga vast onder de grond zitten.
1: Ja, het is,
0: ik heb toch nog nooit een stuk gras zien wegrennen... omdat een ander stuk gras gemaaid werd.
1: Ja, nee, ja, het is een soort... ja, ik ben misschien een hele erge
0: beelddenker.
1: Een hele erge beelddenker. Maar ik zie ik het ook. Dus nu voor me. Dat je dus een grassprietje hebt en die schreeuwt... Help! Help! En dat wij ernaast staan...
0: lekker.
1: Lekker, lekker. lekker. Help, help.
0: Ja, en dat er vervolgens allerlei andere grassprietjes rennen. Dat noemen wij pollen.
1: Nee, dat... die springen omhoog en die veranderen in een wit stofje. En dan
0: in
1: vliegen ze weg.
0: Ja.
1: En dan denken ze, hier, jullie ons beschadigen. Bam, wij jou beschadigen. Dat heet hooikoort. Ga
0: ja,
1: maar lekker
0: kom maar hier met je histamine tekort. Ja. Ja.
1: Nou. Ik zie nu echt allemaal grasprietjes wegrennen.
0: Ik vind het mooi. Nou, bedankt voor deze nutteloze informatie. Doe ermee wat je wilt. Precies niks waarschijnlijk.
1: Nou, misschien de volgende keer zeggen... Haha, ik ga je niet helpen als je gras maait.
0: Wauw. Ik denk dat het tijd is voor me. We gaan naar Elena Miles, Black Velvet.

0: Pew, pew, pew, pew. Je hoort de Energy van Gordo en Who Made Who. En zij brengen ons zo goed als aan het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan. Deze vrijdag 21 augustus.
1: Ja.
0: Ja, nou, je bent niet enthousiast.
1: Nee.
0: Bouw je ervan dat het zo snel over is?
1: Ik moet zeggen, ik vind het wel jammer eigenlijk.
0: En we hebben nog een heel uur.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, dat is toch fijn?
1: Dat is wel fijn, inderdaad.
0: Dan openen we uiteraard het volgende uur met de powerplaat van deze week. Weet jij nog hoe die heet?
1: Ik hou van de zomer, zon en strand.
0: En dat betekent ook dat wij de uitslag voor jou hebben van de kanshebbers
1: van deze week.
0: Ja. En als je wil weten wie er heeft gewonnen,
1: dan moet je even blijven luisteren.
0: Tot straks.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het asielzoekerscentrum bij het Friese dorp Balk blijft 3 jaar langer open dan gepland. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan de gemeente De Friese Marre. De gemeente reageert volgens Omroep Friesland met teleurstelling en frustratie op het besluit en bereidt juridische stappen voor. Land- en tuinbouworganisatie LTO sprak gisteren constructief met het kabinet over de stikstofaanpak. Aanwezig waren onder meer premier Rob Jetten en landbouwminister Jamie van Essen. Het kabinet deed de toezegging dat er ruimte is voor verbetering van de stikstofplannen, gericht op een haalbare en meer realistische aanpak. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Dan nog het weer. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat geleidelijk meer ruimte voor de zon en de temperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: één blije tijding voor mij. Dit was de laatste keer dat ik dit nummer in de ochtendshow moet draaien.
1: Ja, voor de mensen die nou denken, ja, dit was mijn keuze voor de powerplaat van vorige week. Hij blijft natuurlijk wel nog lekker in de roulatie. Maar het is wel fijn om te weten dat we misschien hier niet elke dag meer mee hoeven wakker te worden.
0: Ik vind hem zo heftig voor de ochtend.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Ba-ba-ba-dam, pam, pam, pam, pam.
1: Vooral die intro.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Maar dat betekent ook dat we aangeland zijn bij de onthulling.
1: Oh, van de nieuwe powerplaat van volgende week.
0: Zeker weten. Deze week hebben wij drie kanshebbers. Becky G met Chula, Cat Eye met Hoodie Fruit en Robin Schulz en Watermeid, noemen we er maar even voor het gemak.
1: Ja, Watermeid.
0: Met, ja, precies, met Take It Slow. Ja. Jullie hebben gestemd. Mm-hmm. En ik ga voor de grap er gewoon eens een keer niks anders over zeggen dan luister en huiver.
1: Ja.
0: Jullie horen ze straks alle drie achter elkaar, maar die volgorde is bepalend. Het eerste nummer wat je hoort heeft het minst aantal stemmen gekregen.
1: Ja, die staat op plekje nummer 3.
0: Het tweede nummer dat je hoort staat ook toepasselijk op
1: plekje nummer 2.
0: En het laatste nummer dat je hoort,
1: dat is de winnaar en dat is dus de powerplaat van volgende week die jullie gaan horen volgende week.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik zou zeggen, goed opletten dus.
0: Ja.
1: En blijf luisteren.
0: Blijven luisteren. Daarna komen we bij je terug om te juichen en onszelf een cadeautje te geven. Want daar zijn we heel goed in.
1: Dat mag ook wel eens.
0: Ja, toch?
1: Ja.

0: plaat van volgende week door jullie naar de nummer 1 plek gestemd.
1: Ja.
0: Let op, maandag maken wij weer 3 nieuwe kanshebbers bekend voor de powerplaat van de week erop.
1: Ja.
0: Dus zorg ervoor dat je erbij bent maandagochtend.
1: Ja, want stel jullie... je denkt jouw favoriet heeft niet gewonnen, dan kan je volgende week nog een keer proberen. En stel je favoriet heeft wel gewonnen, moet je natuurlijk zorgen dat volgende week weer jouw favoriet wint.
0: Precies dit.
1: Ja.
0: Het is tijd voor een cadeautje aan onszelf, de Zin in een plaat. En dit keer doen we eigenlijk een cadeautje aan onze lieve collega Hugo.
1: Ja.
0: Want die luistert altijd natuurlijk en die zegt, ja, leuk dat jullie de Zin in een plaat steeds maar zelf kiezen. Maar ik wil ook een keertje kiezen.
1: Ik wil kiezen.
0: Ja. Nou, zo praat hij niet. Dat dacht hij wel natuurlijk.
1: Ja, hij wilde dat gewoon graag. Dus weet je, dan zijn wij de broers niet. Dan gunnen wij hem even dat momentje.
0: De Zin in een plaat van vandaag is voor Hugo. En dat is Stardust met Music Sounds Better With You.
1: Och.
0: Goeie plaat.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N9 Alkmaar den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Pointer Sisters met hun versie van Fire. Er bestaan miljoenen, miljoenen versies van dit nummer. Maar deze vind ik toch wel een van de lekkerste.
1: Ah, dat is speciaal voor jou dan.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dankjewel. Het is tijd voor... Wat? Gebeurde... Hè?
1: Ik hoorde iemand hola zeggen, of niet?
0: Of hold up, of ik ook.
1: Huh? Wat?
0: Wie is er deze ochtend stiekem de studio ingekropen?
1: Wat gebeurt hier?
0: Ik weet het niet. Ik denk dat ik het wel weet. Het is de bijna weekendplaat die voor de deur staat.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Dat weet je niet.
0: Dat is het. Dit is een...
1: Godsamme.
0: Ja.
1: Wat een jumpscare. Had hij die even kunnen aankloppen?
0: Nee, ja.
1: Nee, dat is echt... Hij kon gewoon zo binnenvallen.
0: Ik schrik me gewoon dood.
1: Ja, ik schrik me helemaal. De gorilla's schrik
0: ik me. De gorilla's schrik ik me. Nou, dat klopt. Want dat zijn degenen die ons vandaag aan de bijna weekendplaat gaat helpen. We gaan terug naar het jaar 2005.
1: Nou, toen was ik er... Nou, nee.
0: De virtuele stripband The Gorillaz scoort hun allergrootste hit ooit met Dare. Maar wist je dat die titel een ongelukje was?
1: Nee.
0: Ja, gastzanger Sean Ryder die stond in de studio en riep door de microfoon dat de muziek in zijn koptelefoon harder moest. Mm-hmm. En toen dat eenmaal gebeurde, zei hij... It's coming up. It's there. Alleen door zijn loeizware Engelse accent, hij kwam van de Happy Mondays trouwens, Sean Ryder, klonk It's There telkens als It's There. Bedenker Damon Albarn vond die verspreking zo vet dat hij de hele track er maar naar vernoemd heeft. Schot in de roos, want het werd hun enige nummer 1 hit ooit. Hoe kan dat?
1: Dat vind ik wel...
0: Toch?
1: Ja. Ja,
0: heerlijk misverstand. Wereldhit. Hier Gorillaz met It's There of There.
1: There.
0: There.

0: Duke Dumont met I Got You. Het is tijd voor de drie van vandaag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Daar hebben we zin in. Vertel, wat is er vandaag weer?
0: Nou, we hebben weer allerlei heerlijke dingetjes voor je. Ik heb een leuk feitje over het verschil tussen mannen en vrouwen.
1: Oh, oké.
0: Ja.
1: Oké.

0: breng me naar binnen, ik kom eraan. En toen heb ik echt op de grond gelegen en gehuild.
1: Oh, Poppy.
0: Dus mensen die dat zichzelf vrijwillig aandoen, jullie sporen niet. Blijf gewoon binnen.
1: Mannen dus, in dit geval.
0: Dat verbaast me niks. geitje.
1: Ja. Wist jij, nu we het toch over noodweer hebben, dat het regenwoud zelf regen maakt?
0: Wat?
1: Ja, je kijkt me nu heel uierig aan.
0: Wacht even. Het regenwoud maakt zelf regen aan?
1: Ja, let op.
0: Is dat door de dat er water of vocht condenseert van de blaadjes en dat het dan omhoog gaat en dan ontstaat er een wolk en dan gaat het regenen?
1: Exact.
0: Zo.
1: Tijdens deze hete zomerdagen in het Amazone regenwoud verdampen de bomen zoveel water dat ze hun eigen wolken en middagregens creëren. Het zijn altijd middagregentjes.
0: Holy damn. Aardrijkskunde heeft me weer goed gezet vandaag. Dat is het enige wat ik van aardrijkskunde onthouden heb.
1: Nou, dat is hartstikke fijn.
0: Ja, dat de zon ervoor zorgt dat je ook regen hebt.
1: Mm.
0: Zon op water condenseert ook en dat zorgt ook voor regen.
1: Zeker weten.
0: Nou, leuk feitje.
1: Ja, dan gaan we naar een laatste. Dit is echt weer. Dit gaat ook weer over onweer. Want het gaat dit weekend namelijk hartstikke regenen.
0: Nou.
1: Het langste onweer ooit. Ja. In 1993 duurde een onweersbui in het Amerikaanse Georgia. Maar liefst. Nou, doe eens een gok. Hoe lang zou de langste onweersbui zijn?
0: Oké, en is dat dan als in één bui?
1: Ja, aan één gesloten buis, maar één bui. Eén onweerssessie.
0: Oh ja, oké. Dus het zijn wel meerdere wolken.
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar hè, dus daar waar jij op de grond lag te huilen, dat duurde misschien een uurtje of drie kwartier.
0: Oké, de langste onweersbui, dan zou ik zeggen 19 uur.
1: Oeh, nee. Zo lang dus niet.
0: Oh.
1: De langste duurde 10 uur en 40 minuten. Vind ik ook al vrij lang, hoor.
0: Vind ik heel lang, ja.
1: Toch?
0: Dat is eigenlijk dus een hele dag.
1: Ja, bijna.
0: Dat je zeg maar, als je een wakkere dag, zeg maar.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Pittig.
0: Ja, dat ben ik blij. Wanneer was dat?
1: Dat was in 1993.
0: Dan ben ik even blij dat ik toen nog niet leefde. Oei.
1: Ja, janken was het geworden.
0: Nou, dan ging mijn waterkraan ook open. Ja. Niet alleen van die onweersbui.
1: Zie je? En dat houdt het dan weer in stand. Ja. Nou ja, dit waren de drie van vandaag. Ik hoop dat je er helemaal niks aan hebt gehad.
0: Ja. Wist jij dat in 1993 10 uur en 40 minuten lang onweerde?
1: In Georgia?
0: Ja.
1: Amerika? Nou ja, dat dus.
0: Het verbaast me ook weer niks dat in Amerika is.
1: Het is een groot land, dus daar kan heel veel gebeuren. Ja. We gaan richting de muziek en daarna komen we gezellig bij je.
0: Terug.
1: Ja.

0: Sweetbox, die even geld hebben gemaakt met een mooie Bob Marley sample.
1: Oh, viespeuken.
0: Ja.
1: Nee.
0: En hun, nou, we zullen het geen cover noemen, maar hun sampleversie zingt ons zomaar naar het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Het is niet normaal.
0: Ja, zo snel gaat dat.
1: Ai, ja.
0: Dat betekent, lieve schatjes, dat we jullie een fijn weekend gaan wensen.
1: Ja.
0: Voor de mensen die geen genoeg kunnen krijgen van de combinatie Robin en Rea. Goed nieuws, vanmiddag zijn we er weer. Om 2 uur met Achteraan Sluiten, de lekkerste fileshow op ambtenarentijd op vrijdag. Dus niet om 4 uur zoals je normaal mee gewend bent. Op vrijdag zijn we altijd even eerder, want wij rijden weg met de ambtenlijke tand. Hoewel volgens mij iedereen nu met reces is, dus er wordt helemaal niet gereden. Maar goed, wij zijn er vanmiddag weer. En natuurlijk maandagochtend ook. En ik kan nou al niet wachten.
1: Nee.
0: Mochten we je niet meer zien, horen, spreken, dan zeg ik, wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: voor jezelf en voor Rea.
0: Oh, en voor Robin, vooruit.
1: Yes.
0: Fijne dag.
1: Doei.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 34-jarige man uit Nijmegen is vannacht door de politie neergeschoten bij een verdachte situatie vlakbij het politiebureau in Sittard. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De verdachte raakte daarbij gewond aan zijn been. Hij werd ter plaatse behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En vanwege een verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag reist het wereldberoemde schilderij Het meisje met de parel van Johannes Vermeer bij hoge uitzondering naar Osaka in Japan. De komst van het schilderij, dat daar zeer populair is, werd al maanden geleden aangekondigd. Vanaf 5 oktober hangt Het meisje met de parel weer op zijn vaste plek in Den Haag. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Sanderweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. Een 26-jarige Zwitser is door een Indonesische rechter veroordeeld tot een jaar cel voor het verstoren van de Hindoeïstische dag van de stilte. Hij ging op 19 maart door de verlaten straten en over het strand van Bali, wat streng verboden is. Ondanks waarschuwingen van zijn verblijfsaccommodatie deelde de man beelden van zijn actie op sociale media, waarin hij lachend over het lege strand liep, de heilige feestdag gestoord noemde en scheldwoorden gebruikte. Zijn gedrag leidde tot grote ophef en woede onder de lokale bevolking. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. Dat heeft het bedrijf van Elon Musk aangekondigd via sociale media. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla heeft de vrachtwagen een actieradius tot 800 km op één acculading. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. De autofabrikant kampt tegelijkertijd met Chinese concurrentie en haalt wereldwijde verkoopdoelen niet. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. Gemeenten doen steeds vaker een beroep op stichting HALT tijdens evenementen. HALT probeert te voorkomen dat jongeren na overtredingen zoals een vechtpartij of het ontduiken van een alcoholverbod direct een strafblad krijgen. Handhavers bieden jongeren op het terrein de keuze tussen een interventie via HALT of een boete met een strafbladnotitie. Het overgrote deel van de jongeren kiest voor het HALT-traject. En Tesla gaat zijn elektrische vrachtwagen, de Semi, ook op de Europese markt brengen. De specifieke details rond de lancering en de technische specificaties voor Europa worden bekendgemaakt tijdens de transportbeurs in het Duitse Hannover, die midden september van start gaat. Volgens Tesla rijdt zo'n vrachtwagen 800 kilometer op 1 accu. Het weer nog. Vandaag trekken er opnieuw felle buien over het land met kans op onweer en plaatselijk veel neerslag. Vanuit het westen ontstaat langzaamaan meer ruimte voor de zon en het wordt vanmiddag zo'n 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn afgelopen nacht gelijktijdig meerdere woonwagens op een woonwagenkamp in Waalre binnengevallen. Bij de actie waren tevens specialisten aanwezig die regelmatig worden ingezet bij de ontmanteling van drugslaboratoria. In een aantal schuren en loodsen op het terrein zijn drugsgerelateerde goederen gevonden en in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. Voor het eerst in 10 jaar staken ongeveer 40.000 werknemers van de Zuid-Koreaanse autofabrikant Hyundai Motor 1 dag lang. Ze eisen een hogere pensioenleeftijd dan de huidige 60 jaar, hogere bonussen en baangaranties vanwege de inzet van kunstmatige intelligentie en robots. In de provincie Groningen heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 2,8. Het epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Volgens het KNMI gaat het om een stevige beving die in een groot gebied is gevoeld. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar, toen er een beving met een kracht van 3,0 plaatsvond in het Drentse gasveld Eleveld. En fietsen en scooterrijden is vanaf september verboden in het historische centrum van de Italiaanse stad Como. De opmerkelijke ingreep volgt nadat de burgemeester van de Italiaanse stad zelf werd omvergereden door een e-bike. Wie toch op een tweewielig door de drukke toeristische steegjes wil, zal moeten afstappen en lopen. Met deze regel wil het stadsbestuur de veiligheid van de voetgangers in de binnenstad waarborgen. Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoge drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat is de conclusie van de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn. Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijke vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten. Justitieminister David van Weel wil dat er 1 landelijke afspraak komt over hoe lokaal gezag moet omgaan met trekkers op de snelweg. Nu mogen de burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie lokaal bepalen of en hoe hiertegen wordt opgetreden. Maar Van Weel geeft toe dat dit niet altijd werkt als het gaat om boeren die met trekkers op de snelweg rijden.
1: Dan nog het weer. Vanmiddag verplaatsen regen- en onweersbuien zich naar het zuidoosten van het land. Aan het einde van de middag bevindt de neerslag zich voornamelijk nog boven het zuiden van Limburg. En er blijft ook kans op wat onweer. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden. Vanaf zondag komt Nederland onder invloed te staan van een hoog drukgebied. En dit zorgt voor een periode van meerdere dagen met droog, zonnig en zomers weer.
0: En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Achter aansluiten, de soundtrack van de file. Rah, rah.

0: Nice.
1: Lady Gaga met Bad Romance luidt deze aflevering van Achter Aansluiten in. Ja, het is namelijk weer tijd voor de allerlekkerste fileshow van heel Girl Power Radio. Ik ben Rea en de komende 2 uur ben ik bij je samen met mijn allerleukste collega Robin.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, meisje.
2: Goedemiddag.
1: Het is bijna weekend.
2: Het is bijna weekend, ja.
1: Ja.
2: En lekker zeg.
1: Ja, het is heerlijk. Ik heb er helemaal zin in. Ja. Maar voordat we ons echt gaan overgeven aan dat weekend, is het natuurlijk tijd om ons druk te maken over de host confessions.
2: Ja.
1: Elke week stellen we elkaar een nieuwe vraag en we geven daar eerlijk antwoord op. Zo leren wij elkaar, maar jullie ons ook een beetje kennen.
2: Ja.
1: En we beginnen vandaag meteen goed met de vraag Robine.
2: Ja.
1: Wat is jouw grootste vakantieblunder?
2: Mijn grootste vakantieblunder. Ik moet zeggen, ik heb er wel meerdere, want ik ben gewoon heel lomp. Dus ik ging een keer navigeren in een dorpje en dat was in Mykonos, of dat was eigenlijk een eiland in Griekenland. En toen was ik op mijn telefoon aan het kijken en toen had ik een afstap van, zo groot als deze tafel denk ik, gemist. Die is best hoog.
1: Oeh.
2: Dus toen lag ik gestrekt. Maar ik denk mijn allergrootste blunder op vakantie, en ik weet niet of je het een vakantie mag noemen, want wij waren met school weg, was dat ik belandde in het ziekenhuis in Tsjechië omdat ik onder stroom stond.
1: Sorry, wat?
2: Ja, om een lang verhaal kort te maken, wij gingen raften. En dat is in zo'n bootje varen door het meer. En wij waren heel sloom, dus wij waren nog op de helft, terwijl de rest al bij de finish was. En toen kwamen we langs een weiland varen. En dat had een heel mooi uitzicht. En wij wilden graag daar op de foto en even kijken. En ik had mijn schoenen uit. Dus ik zwom naar de overkant. En er hing dus een draad. Maar het had niet zulke sparteltjes. Spring, hoe zeg je dat? Zulke uitsteekdingetjes. Dus ja, ik had gewoon mezelf aangeleerd dat dan stroomdraad is. En niet als het gewoon een rechte lijn is. En ik pak gewoon vol met mijn hand dat draad vast. En ik wil hem omhoog houden voor iedereen. Dus ik pak hem ook echt, zeg maar.
1: Oh, vriendin.
2: En ik zei van, kom, dan kunnen jullie er onderdoor kruipen. En daarna weet ik niet meer wat er gebeurt. Dus het scheen dat ik heel raar ben gaan doen. En toen lag ik bewusteloos op de grond. Ja, en toen moesten we dus terugvaren in dat bootje. Maar het ging helemaal niet goed. Want ik voelde dus die hele stroom door heel mijn lichaam gaan, zeg maar.
1: Ja.
2: Van mijn hoofd. En toen ging het in mijn hart. Ging mijn hart heel snel kloppen. En mijn maag deed heel erg pijn. En toen, omdat ik dus geen schoenen aan had, kon het zeg maar niet mijn lijf uit.
1: Nee.
2: En ik was nat. Dus dat hielp ook niet. Dus toen is het geknapt in mijn been. En toen was mijn zenuw kapot. Waardoor mijn zenuw dus de hele tijd mijn been bleef de hele tijd trillen. Maar dat was echt voor 3 dagen achter elkaar.
1: Oké.
2: Okay. En die mensen wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Dus toen moest ik daar naar het ziekenhuis. Ik denk, is dat een blunder?
1: Dit is een drama. Dit is geen blunder. Dit is een ramp. Ik moet bijna huilen. Wat is...
2: Ja, dus dat was de allereerste keer dat ik alleen wegging. En toen moest ik mijn ouders bellen of ze mijn zorgpas konden sturen. Omdat,
1: Tsjechische ziekenhuis wilde weten of ze wel verzekerd...
2: Ja, ik kon er niet op lopen en staan. En het was echt een hele ellende. En dokters wisten maar niet wat ze ermee aan moesten. Want ja, je gaat het verhaal vertellen als je terugkomt. En die zitten je echt aan te kijken. Maar het is niet echt gebeurd, mag ik hopen.
1: Ja, toch wel.
2: Ja, dus dat was wel heel interessant. Maar ik ben hier niet aan doodgaan, gelukkig. Dus ja, ik adviseer alleen, als je het niet zeker weet, probeer het niet uit. Want het is niet...
1: Do not touch the wire.
2: Het is op zich
1: Do
2: niet
1: not eat the yellow snow.
2: Nee. Is dat een blunder?
1: Ik weet niet of het een blunder... Ja, ik vind het gewoon dramatisch.
2: Ja,
1: ik heb hier ook helemaal niks tegenover te stellen.
2: Jawel.
1: Nee, ik ben heel hard aan het nadenken. Ik weet...
2: Ik vertel even iets, dan kan je echt tussendoor nadenken.
1: Ja,
2: maar
1: lekker.
2: Maar ik was helemaal in het verhaal opge...
1: Ik ben helemaal flabbergegast. Ik heb hier niks.
2: Ik kwam ook wel terug en ik kwam de bus uit. Want wij waren toen met de bus. En toen kwam ik dus op krukken eruit. En zijn moeder wel. Ik heb je overal voor waarschuwd, zeg maar, wat er kon gebeuren. Dus pas daarvoor op en doe dat. Behalve voor schrikdraad. Omdat ik dacht dat je dan toch wel incapabel genoeg was. Capabel genoeg was om dat te weten. Maar ja,
1: nee.
2: Je kan niet altijd 6 gooien, zeggen we dan.
1: Nee.
2: Ja.
1: Maar
2: ja,
1: dat dit een goede waarschuwing zijn voor onze luisteraars.
2: Ja, jongens. Niet het risico nemen. En het is toch meestal ook wel logisch als je aan het water zit. En het is een weilandje dat misschien beschermd is, weet je wel. Ik had er toch best ook wel over na kunnen denken.
1: Ja. Nee, oké. Okay. Je begon met dat je lomp was. En ik dacht, dat valt wel mee. Maar het valt niet mee.
2: Nee.
1: Het is tijd voor muziek. Daarna komen we bij je terug met iets veel beters. En dat is namelijk de snack van deze week.
2: Mm-hmm. Ja. Lekker.

0: mezelf in mijn eentje een toetertje. Het was Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Nou, je hoeft ook helemaal geen gedachten te zeggen, want wij zijn hier gewoon nog steeds. Oh. En het is tijd voor de snack van de week. De snack van de week.
1: Snack van de week.
0: Het is wel een, dit is deze snack ken ik voornamelijk uit het voorgerechtjes assortiment.
1: Zeker.
0: We gaan het namelijk hebben over meloen met ham.
1: Ach, heerlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik hou ervan.
0: Dat zoete van de Gallia meloen met zoute parma ham.
1: Ja, het is echt, het is niet normaal. Het is zo heerlijk.
0: Hartig en zo klaar. Ideaal voor op het terras, in de tuin of gewoon nu tijdens het luisteren. Kan ook gewoon. Het ding is, ik zei het net al, ik ken hem vooral als voorgerechtje. Maar nu ineens is mijn horizon verbreed. En denk ik kan dit ook gewoon als tussendoortje.
1: Ja.
0: Ik hoef helemaal niet chic in een restaurant met een servet op mijn schoot.
1: Nee.
0: Ik pak gewoon thuis even een plakje ham om de meloen heen en hotsievlot.
1: Ja, ik vind het ook heerlijk. Echt heel lekker.
0: Mm.
1: Vooral als het warm is, dat
0: ja.
1: is niet altijd het geval. Maar heerlijk. Ik eet het altijd in Spanje. Of mijn tapas is ook altijd lekker. Heb je ook al meestal
0: een
1: klein schaaltje.
0: Ja.
1: Ik vind het wel lekker. Maar ik doe er soms ook andere ham omheen.
0: Wat voor ham?
1: Serrano ham.
0: Oh ja.
1: Is ook wel lekker.
0: Ja.
1: En,
0: maar gewoon van die enorme dikke boterhamworst ham. Vind ik niet lekker.
1: Nee. Dat is
0: niet de bedoeling.
1: Dat hoort niet.
0: Dat hoort niet, mensen. Ja.
1: Dat is niet normaal.
0: Wij willen alleen maar, zeg maar,
1: dat is hetzelfde als dat
0: ham.
1: Je beschuit met muisjes eet waar iemand niet zwanger is. Het hoort gewoon niet. Doe het niet.
0: Mm.
1: Ja, ik doe het. I'm guilty, maar nee, gewoon serrano ham of parma ham. Doe het zoals het hoort. Doe het voor net zoals dat je gewoon met mes en vork eet, weet je wel.
0: Precies.
1: Gewoon,
0: behalve dit mag ook uit het vuistje, vind ik.
1: Ja, klopt. Lekker gewoon lekker meesmikkelen.
0: Ik ga even een boopplaatje maken voor deze vrijdag. En dan komen we straks na het verkeer weer bij je terug met deze datum in hits. Oeh.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is vrij druk vanmiddag op de weg. Er staat ruim 250 kilometer file. De meeste oponthoud zien we op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloo een kwartier oponthoud met 9 kilometer file. Ook een kwartier vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven ook daar 9 kilometer file. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht Oost en Gorkum staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 20 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Malden 15 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontrole is daar bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zingend in de file.
2: Zingend naar huis.
0: Met achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Oh, wat hebben wij lekker zitten klappen met z'n tweeën.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Joan Jett en the Blackhearts met I Love Rock and Roll. Heerlijke meezinger.
1: I love rock and roll.
0: En over meezingen gesproken. Het is tijd voor deze datum in hits.
1: Ja.
0: Jij gaat mij vertellen wat er op 21 augustus in...
1: 2024 gebeurde. Ja, want we maken niet een hele verre sprong terug.
0: Oké, oké, oké.
1: 2024.
0: Oké.
1: Hier hadden we namelijk onze Taylor Swift. En die sloot het Europese deel af van haar Eras Tour. Met een recordbrekend concert in het Wembley Stadium.
0: Oké.
1: Het was Taylor's 8e concert in Wembley deze zomer. Waarmee ze een record verbrak voor een solo-artiest dat in 1988 door Michael Jackson werd gevestigd met zijn Bad Tour.
0: Zo, dus het heeft lang geduurd voordat dat verbroken werd.
1: Ja. Taylor heeft dat gedaan. Dit jaar, voor de mensen die dat leuk vinden om te weten, is natuurlijk Harry Styles geweest in Wembley. En die heeft er 11 gedaan. 11 of 12?
0: Heel veel.
1: Heel veel gedaan. Dus die heeft het nu weer verbroken. Dus dat is dan toch iets minder dan sinds 1988. Met haar 8e Wembley show evenaarde de ster ook het algemene record voor het grootste aantal concerten in het stadion tijdens een tournee dat in 2011 door Take That werd gevestigd met hun Progress Tour. Oftewel, deze vrouw heeft gewoon heel veel records verbroken met deze tour. En ik moet zeggen, ik was er zelf ook. Het was wel een spektakeltje om
0: Jij
1: te zien.
0: Je was echt daar.
1: Nou, niet in Wembley, maar wel toen zij hier in Amsterdam was.
0: Mm.
1: En ik vond het wel... Ik ben niet zo'n heel groot fan van Taylor. Sorry voor de mensen die dat beledigend vinden. Maar ik vind haar als persoonlijkheid wel heel cool. En ik vond de show die ze ervan maakte wel echt... petje af. Petje koptelefoontje af.
0: Hè, volgens
1: ja,
0: mij.
1: Dat is echt bizar. Die heeft decorstukken en dansers en 40 haasverkledingen. Ja, het is wel bizar. Kunnen veel mensen nog wat van leren, denk ik.
0: Nou.
1: En, ja, dus ik denk dat het daarom ook wel heel populair is natuurlijk.
0: Nou, mooi.
1: Nou, en dan gaan we een lekker nummertje van haar draaien.
0: Zeker weten.
1: Om haar toch een beetje te eren dat ze dit bereikt heeft. En we kiezen lekker voor een lekker meeswing nummertje.
0: Meeswing, meeswing nummertje.
1: Meeshake nummertje.
0: Let's all shake it off.

0: Ja, lekker hoor. Heerlijk. Hey, het is tijd voor nog iets lekkers, namelijk de powerplaat van deze week. Ja. Vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Vandaag voor het laatst in de middagshow als powerplaat.
1: Ja.
0: Dat betekent dat we weten
1: ja, wie het is geworden.
0: Ja, en als je vanochtend naar de ochtendshow hebt geluisterd, weet jij het ook. Maar ja, lag jij nog te meuren in je nest met je oogjes en je oortjes dicht? Ja, dan gaan we je dat straks vertellen. Maar eerst de powerplaat van deze week. Het is Rutger van Barneveld met...
1: Ik ga van zomer de zonnestrand.
0: Dit
2: is de powerplaat van deze week.

0: Boom.
1: En dat was het wat ons betreft, wat Rutger van Barneveld betreft. Die is geen powerplaat meer. Nou, dat is die nog tot en met zondag. Maandag is er een nieuwe ster aan het firmament. Ja. Jullie konden deze week kiezen uit 3 kanshebbers.
0: Ja.
1: Becky G. Cat's Eye. En Robin Schulz. En Watermeid. Ja, en wij weten wie heeft gewonnen. Maar we gaan jullie daar langzaam naartoe leiden. Zometeen horen jullie als eerst het nummer met het minst aantal stemmen.
0: Dus nummer 3.
1: Oh. Ja. Daarna horen jullie het nummer dat het allemaal net niet redde.
0: Nummer 2.
1: En als laatste hoor je de nieuwe powerplaat van volgende week.
0: Ja.
1: Ik zeg luisteren.
0: En huiver.
1: Ja, ik ben heel benieuwd of jouw keuze heeft gewonnen.
0: Ja.

0: En dat was hem dan. De nieuwe Powerplaat voor volgende week. Vanaf maandag een hele week lang Powerplaat op Girl Power Radio. Met Bof, dank aan jullie stemmen.
1: Ja.
0: Zorg er dus ook voor dat je maandagochtend intuned. Want dan zijn Robin en ik er om je de drie nieuwe kanshebbers te laten horen.
1: Ja, spannend.
0: En dan is het weer tijd voor jouw stemrecht. Waar het ook tijd voor is, is om jullie te vertellen dat het eerste uur van deze achteraansluitende aflevering er alweer op zit.
1: Nou.
0: Gelukkig is er nog een heel tweede uur. En dat hoor je straks na het journaal. Tot zo.
1: Tot zo.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers. Waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden

0: en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied de grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. Na een week is de grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen voldoende onder controle, waardoor de Nederlandse Chinook-helikopters niet langer nodig zijn. Gisteren vroeg België nog om hulp. De Nederlandse natuurbrandspecialisten blijven voorlopig aanwezig in het natuurgebied ten zuidoosten van Luik. Na het bekendmaken van de opvang van 240 asielzoekers in een leeg schoolgebouw in Apeldoorn zijn rellen uitgebroken. 6 nieuwe verdachten zijn opgepakt voor het bedreigen van politieagenten. De verdachten, 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar, komen uit Nijmegen, Voorthuizen, Baren, Vinkeveen, Barendrecht, Schravenzande en Oldgunsplaat. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: We create the soundtrack of your life. Dit is Girl Power. Wake up.

0: en Kesha met haar TikTok luidt het tweede uur van deze aflevering achteraan sluiten alweer in. Het is vrijdag 21 augustus en een uur lang zijn Robine en ik nog bij je.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat een gezelligheid.
0: En wij mogen meteen beginnen met een gezellig cadeautje aan onszelf.
1: Haha.
0: Het moet niet gekker worden.
1: Ja.
0: Het is namelijk tijd voor de zin in een plaat. Een plaat waar wij even gewoon lekker zin in hebben. En waarvan wij denken van nou, het is het mag.
1: Ja.
0: En ik heb dit keer een bijzondere bijdrage gedaan. Die je waarschijnlijk niet van mij verwacht.
1: Oh.
0: Het is een Nederlandstalige. Nou, daar ga je al. Je kijkt me aan. Ze kijkt me aan. En het gaat over als je verstoppertje speelt met je beste vrienden en ze kunnen je niet vinden. Het is namelijk Kraantje Papi.
1: Oh.
0: Met Waar is Kraan?
1: Wat een topnummer.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, speciaal voor ons en ook een beetje voor jou.
1: Ja.

0: wel een klassieker. Rihanna.
1: I want you to stay.
0: Doe maar niet.
1: Nee,
0: het is tijd voor de Road Trip Playlist. Ja, ja. Elke dag voegen we een nieuwe track toe aan de Girl Power Radio Road Trip Playlist. Woo! Hey. En daardoor heb jij straks een kant-en-klare lijst op je telefoon voor je vakantie. Ja. Of gewoon voor lekker op de werkdag.
1: Zoals Hugo zou zeggen, een vakantie zonder muziek is net zoals poepen zonder wc-papier. Het kan wel, maar het is gewoon niet prettig.
0: Zegt hij dat echt?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Leuk, hè?
0: Ik ben een beetje in de war nu.
1: Sorry, Hugo. Shout out naar jou.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Nee, jij hebt een leuk nummertje om
0: te zetten. Ik heb een hartstikke leuk nummertje. Ja, zeker. Ja. Ik heb namelijk gekozen voor The Barge. Ook wel heel The Barge. Met Rhythm of the Night. En dit is een Amerikaanse familiegroep. Een bandje, zeg maar de Jacksons, maar dan anders. Uh-huh. En het nummer kwam uit in 1985. Ik was mij er ernstig bewust van. Ik was 11 jaar oud. En het is geschreven trouwens door Diane Warren. Niet door henzelf. Het werd een enorme hit in het voorjaar van 85. En we deden het uiteindelijk heel goed in de zomer. Daarom moet ik ook denken aan de zomer. Het gaat over het vieren van het leven, dansen tot in de ochtend en het vergeten van al je zorgen. En het zat ook in een film, Barry Gordy's The Last Dragon.
1: Kijk.
0: En het zorgde er ook voor dat deze vrouw, ik dus, uiteindelijk ervoor koos om zich te laten tatoeëren. Want...
1: Wow.
0: Ik was 11 en ik keek naar deze videoclip. En er zit in de videoclip een meisje met een rokje aan en een crop top. Wat toen nog geen crop top heette, want die hele term kenden we nog niet. Maar een kort topje en op haar buik had zij een tatoeage van een roos. En ik had dat nog nooit gezien. Ik kende geen mensen met tatoeages. Mijn ouders waren geen zeelui. En ik vroeg aan mijn vader, wat is dat? En hij zegt, dat is een tatoeage. En nerd die ik ben, ging ik vervolgens naar de bibliotheek om alle boeken te lenen die er bestonden over tatoeëren, tatoeages, de geschiedenis ervan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En vanaf dat jaar, mijn 11e verjaardag, vroeg ik elk jaar voor mijn verjaardag een tatoeage. Nou, zijn mijn ouders hele verstandige, keurige mensen. Dus die hebben mij dat elk jaar niet gegeven. Ik kreeg een fiets of voetbalschoenen. Weet je, dingen die je nodig had. Maar toen ik 17 was, hoefde ik het niet meer te vragen. Had ik namelijk zelf bij elkaar gekrantenwijkt. En dat is niet helemaal waar. Ik heb nooit een krantenwijk gehad. Ik werkte bij de Blokker op de klachtenafdeling. Daar kan je ook heel rijk van worden.
1: Ja.
0: En toen heb ik hem zelf laten zetten. Geen roos, ook niet op de pens, maar wel mijn eerste tatoeage. Met dank aan dit nummer.
1: Nou, wow.
0: Ja.
1: Helemaal.
0: En zometeen komt jouw roadtrip lijstje erbij.
1: Ja.

0: Ja, dat was die van mij. En nu die van jou, lieve Robin.
1: Ja, ik heb gekozen voor een liedje waarvan misschien de meeste mensen denken en zich afvragen of ik al grijze haren begin te krijgen. Maar nee, ik ben gewoon toch ook een beetje een oude ziel van binnen.
0: Ja, dat is zeker zo.
1: En het liedje die ik gekozen heb is Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Douglas, whatever. En daar zit een leuk verhaaltje achter. Ik en mijn vader gingen naar Valenciennes. En dan denk je, wat ga je in Valenciennes doen?
0: Ja, dat vraag ik me
1: inderdaad. Dat ligt in Frankrijk. En daar was het WK voetbal van de dames. En dat was in 2019, zeg ik uit mijn hoofd. En daar ging ik heen als diehard fan naar het Nederlands elftal kijken. Maar we gingen met de auto. En mijn vader is wel de reden dat ik heel veel muziek ken en heel veel muziek luister. Want die is ook helemaal gek van muziek. En ik was de DJ in de auto.
0: Ja.
1: En wij gingen altijd een beetje van alles en nog wat luisteren. Ken je dit, papa? Wat luisterde jij vroeger? Ken je dit? En toen kwam hij dus met Kung Fu Fighting. En dat nummer had ik toevallig al een keer ergens eerder gehoord. Ik durf niet te zeggen waar dat was. Maar ik kende dat wel. En hij verwachtte dat niet dat ik dat kende. En toen, daar zit voor de mensen die dat weten, een soort, ja, hoe zeg je dat? Een oerkreet in.
0: Oeh!
1: Huh. Ah. Zo.
0: Zoiets.
1: En wij waren dus aan het autorijden. En dat introotje komt met oh, oh. En ik zit dus in de autokaart. Maar mijn vader schrok zich helemaal de blafheek dat hij bijna met de auto in de vangrail kwam. Omdat hij gewoon zo hard schrok. En niet verwachtte dat ik dat opeens ging doen. Dus ik was toen nog iets minder ervan bewust dat als je aan het rijden bent, dat
0: concentratie een
1: beetje
0: is.
1: Best wel lastige taak is. Vooral als je hele grote stukken gaat rijden. Dus ik ging gewoon kaart in zijn gezicht. En die man is denk ik nog steeds aan bijkomen.
0: En je mag nooit meer mee op langere ritten.
1: Nee, dus elke keer als we dit nummer aanzetten, dan moeten we daar toch een beetje aan denken. Dus het heeft goede herinneringen. En ik denk dat dat belangrijk is voor een reisplaylist.
0: Zeker weten.
1: Dus vandaar.
0: Nou, we gaan lekker luisteren naar Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Welk geluid?

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste files zien we in Gelderland en Noord-Brabant. Wat opvalt is om te beginnen de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kwartier. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar heeft een personenauto zijn fietsen verloren van de fietsendrager ter hoogte van Zoeterwoude. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 van Amsterdam, knooppunt de Nieuwe Meer, is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier ook. Een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, zojuist bij knooppunt Waterberg. De linkerrijstrook is dicht, vertraging is opgelopen tot ruim 3 kwartier. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom bij Wouwse-Plantage ook een ongeluk. De weg is vrijgegeven, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zo.
1: Hey. Nou.
2: Ja. Ik ben één grote soundmachine. Als je
1: reed je over je teen heen met de wielwies van de stoel? Of,
2: zeker
1: of
2: weten.
1: Of was het bewust? Want nee, het klopt wel. Een goede zuivere toonhoogte was het.
2: Ik kan heel zuiver piepen.
1: Ja.
2: Het is tijd voor Flashback Friday. We gaan een terugblikje doen op de week. Wat was jouw hoogtepunt afgelopen week?
1: Mijn hoogtepunt was dat ik mijn broer naar het vliegveld bracht, omdat hij op vakantie ging.
2: Ben je zo blij dat hij weg is? Nee, toch zeker?
1: Nee, grapje. Wij waren in onze box bij ADO, waren wij er voor de allereerste competitiewedstrijd van ADO Den Haag. Mannen thuis. Dat vind ik wel een flashbackje waard.
2: Ja, toch?
1: Dat was heel leuk. De sfeer, iedereen had er heel veel zin in natuurlijk. Weer in de Eredivisie, jee. Supporters blij, mensen blij. Spelers, weet ik niet wat ze aan het doen waren. Die waren dachten misschien dat ze tennis gingen spelen of zo. Want, die waren wel minder scherp en fit en doen. Dus ik weet niet wat die deden gedaan hebben.
2: Heel bijzonder.
1: Die hebben lekker bakken in de zon wel heel letterlijk genomen, denk ik. Gewoon geen ene reet uitgevoerd de hele vakantie.
2: Wauw.
1: Nee, dat was echt dramatisch. Maar de sfeer in de box en in het stadion was heel gezellig. Dus ja, ik hoop dat het binnenkort wat beter gaat.
2: Nou.
1: Heb jij nog wat bijzonders gedaan?
2: Mijn hoogtepunt was natuurlijk deze week een hele week met jou presenteren. Ja.
1: Nou, wat is dit nou weer voor complimentje?
2: Nee, maar dit is gewoon waar. Ik vind het altijd ontzettend leuk om met jou te werken. En
1: dat vind ik ook heel gezellig.
2: Ik heb je genoten.
1: Nou, ja. Ik kan vertellen, het zou ook wel heel erg vervelend zijn als dat niet zo
2: is. Ja, als
1: zijn,
2: ik dat niet ga
1: zeggen.
2: Ja.
1: 5 dagen een beetje gezien.
2: Ja, en dat gaan we nog een week doen. Dus wat dat
1: betreft. Zelfs zo nu zeggen, nou, ik vond het echt dramatisch. Ja, dat was een heel groot probleem geweest. Nee. Maar nee, dat is fijn.
2: Nee, je hebt mij ongelooflijk veel werkplezier bezorgd deze week. En ik kijk nu al uit naar volgende week.
1: Echt, hè? En ik hoop de mensen ook. Ja. Dat is het belangrijkste.
2: Zeker weten. Ja. Het is tijd voor muziek. Gaan we meezingen? Denk het wel.
1: Ja.
2: Doen we gewoon.
1: Nou,

0: met Trick Me. En zij brengt ons zeker naar de irritatie van de week. Wat zij dus niet is, want ik vind het echt een vet nummer. Oh. Ik word hier altijd heel vrolijk van.
1: Ik ben het daar helemaal mee eens.
0: Maar ja, wat is dan? Wat mag er dit weekend weg? Het weekend staat echt voor de deur.
1: Ja.
0: En we gaan de irritatie van deze week wegdoen. Weggooien. Weg.
1: Ik heb wel een irritatie.
0: Oh, ik weet er ook ineens één.
1: Oké, vertel. Jij mag eerst.
0: Nou, we hebben een studiovlieg.
1: Oh.
0: Je weet wat ik bedoel.
1: Ja, en die zit ook bij ons gewoon. Want wij, voor de mensen die hier niet weten hoe het hier eruit ziet. We hebben een studio en dat is een aparte ruimte. En als je dan een deurtje uitloopt, dan zit je dus op het kantoor waar wij werken. Maar die vlieg, die is overal waar wij zitten.
0: Het is echt, wij zullen stinken naar stront, ik weet het niet. Maar het is echt, nee, luister. Hij zit op jouw hoofd.
1: Ja.
0: Of op mijn arm.
1: Ja, het is echt bizar.
0: Jij stinkt uit je bek en ik heb een strontarm. Dat is wat er gebeurt.
1: Dat denk ik, ja. Maar het is echt, het is gewoon bizar. Hij zit op mijn hoofd. En
0: iedere keer proberen we hem te vangen. We hebben zelfs zo'n elektrische vliegenmapper.
1: Ja, en dan is die opeens weg, hè? Die goede kameraad.
0: En dan ben je rustig aan het werken. En dan pop, komt hij weer. En ik, I cannot met deze vlieg.
1: En zijn broertjes en zusjes zijn al voorgegaan.
0: Ja.
1: Die zijn al gefrituurd.
0: Ja, maar deze is hardnekkig.
1: Ja, deze vind ik echt een hele goeie. Deze is eigenlijk beter dan die van mij.
0: Ja, wat is die van jou dan?
1: Ja, ik ben natuurlijk best wel iemand die vaak weg is. Een sappie doet. Op stap is. En dat zijn eigenlijk twee irritaties.
0: Mm-hmm.
1: Irritatie 1 is hoe ongelooflijk duur die muntjes zijn op festivals. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik had laatst, viel het op zich wel mee, zondag was nog wel oké. Maar 2 muntjes voor een frisdrankje betalen.
0: Doe normaal.
1: Dat mag in mijn hoofd.
0: Daar kan ik een hele tray voor kopen.
1: Ik heb altijd gewoon dat ik, meestal drink ik namelijk niet als ik uit ben. Omdat ik dat gewoon, dat frisdrank is natuurlijk altijd het goedkoopst. En ik hoef op zich niet een sapje te doen om het leuk te hebben. Dus dan ga ik lekker aan de cola. En dan is het altijd 1 muntje. Nou, prima.
0: Ja, ja.
1: Ten eerste zijn die muntjes nu al ongelooflijk duur. Want je betaalt gewoon 3,90 voor 1 muntje.
0: 3,90?
1: 3,90 voor 1 muntje.
0: Mijn koete.
1: Dat is bizar. Maar wat ze dan nu doen, is dan denken ze, laten we ze 2 muntjes maken. Dus dat betekent dat even duur is als een biertje. Dat is ook meestal 1 muntje.
0: Mm-hmm.
1: Maar dus 7 euro nog wat betalen voor een frisdrankje. Dat vind ik echt niet normaal.
0: Nee.
1: En stels, dat is namelijk ook leuk om te weten. Stels is
0: een soort wijn
1: een
0: met
1: beetje bekend,
0: limonade smaak.
1: Ja, het is een soort iced tea, maar dan met drank erin, zeg maar.
0: Ja.
1: En daar betaal je nu 6 muntjes voor.
0: Holy moly, daar kan ik een hypotheek voor afsluiten.
1: Voor een blikje stels betaalde ik op het festival waar ik zondag was 6 muntjes. Nou vind ik stels niet te beuken, hè? Maar dat is toch bizar? En dan nog iets. Je krijgt altijd zo'n muntje voor statiegeld.
0: Ja. En dan moet je dat weer inleveren dat je die beker...
1: Ik werd laatst gewoon bijna opgelicht. Ik ga die munten halen bij zo'n muntenbar.
0: Ja.
1: En ik was met mijn vader bij Feestweek in Wassenaar. Want ja, ik ga jullie nu ook exposen. Wassenaar. Viespeuken die daar achter die bar stonden. Ik zeg zo, mag ik 4 muntjes? Want toen zag ik dat die frisdrank 2 muntjes waren. Ik denk, ja, ik ga niet meer betalen dan 1 drankje.
0: Nee.
1: 2 muntjes. Dus ik zeg, mag ik 4 muntjes? Wat ook voor mijn vader. Nee, wat zeggen ze? Ik reken af. Zeggen ze, ja, je moet er nog 2 kopen.
0: Ja, dag.
1: Ik kijk ze aan, ik zeg, pardon. Ze zeggen, ja, want je hebt een muntje nodig voor statiegeld. Ik zeg, ho. Ik zeg, die muntjes deden ze normaal altijd uit. Dat is een andere soort munt dan een drankenmunt.
0: Ja.
1: Nee, moest ik ervoor betalen? Ik zeg, ik weet niet wat jij denkt, maar dat ga ik niet doen. Ik zeg, daar hoef je nooit voor te betalen. Ik ga dan niet betalen voor statiegeld. Kijk, ik snap dat je niet weg mag gooien.
0: Ja.
1: Maar dus ik moest
0: dan
1: betalen
0: krijg je een ander soort
1: beker.
0: Muntje. En als je die... Nee, dat is echt bullshit.
1: Dus ik zeg, nou, dat ga ik echt niet doen. Ik zeg, hou maar iemand die hierom gaat. Want ik ga dat niet doen. Er zat er iemand naast en die zei... Ja, je krijgt wel 2 muntjes van ons... omdat we het niet verteld hebben. Kom ik aan bij die bar. Zeggen ze, ja, hier kan je gewoon een apart drankje van halen... als je een statiegeldmunt had. Maar het ding is, ze hebben die statiegeldmunten niet uitgedeeld die avond.
0: Wat een eikels.
1: Dus die man wilde mij gewoon oplichten. Ik zeg, dat ga ik niet doen hoor. Dus mensen in Wassenaar... Tel je uren en tel je baan. Want nooit meer dat jij achter die balie staat. Als ik jou daar de volgende keer tegenkom... dan wil ik gewoon compensatie hebben voor de poging om me op te lichten.
0: Iemand is boos. Nou ja, ik heb een goede tip voor je. Ja. We gaan namelijk luisteren naar Train. En die hebben 50 manieren om gedag te zeggen.
1: Oh,
0: er zit er vast eentje tussen die je aan de Wassenaarse kant kan laten vallen.
1: Oké, ik ben benieuwd.

0: Bye.
1: Hi ho.
0: Ja, nou, dat zijn er al een paar. En het is ook daadwerkelijk waar, want wij gaan deze show afsluiten. Het is alweer tijd om afscheid te nemen van jullie.
1: Ja.
0: Lieve luisteraars, we wensen jullie een ongelooflijk lekker weekend. Maandagochtend zijn wij er weer. Fresh and fruity. Althans, dat hoop ik. Ik wens je een onwijs fijn weekend. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het
1: allerliefste voor ons en jezelf.
0: Vooral
1: en voor de
0: jezelf.
1: Mensen om je heen.
0: Ook nog. Nou. Ja.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chignon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. In een bos op de grens van Berlijn en Brandenburg ontdekte de Duitse Veiligheidsdienst vorig jaar een geheime wapenopslag met twee pistolen of revolvers, waarschijnlijk aangelegd door Russische geheime diensten voor aanslagen in Duitsland. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trekkers. In Roemenië werd een verdachte aangehouden die de opslagplek waarschijnlijk heeft aangelegd. De ebola-uitbraak in Congo groeit nog altijd. Meer dan 2500 mensen zijn overleden en ruim 5000 mensen zijn besmet. Het virus verspreidde zich over een gebied de grootte van Frankrijk. In buurland Oeganda waren 20 besmettingen en 2 sterfgevallen. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen erover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20.000 woningen begint, uit vrees voor massaal autogebruik. De streamingdienst Kijk had tijdens de uitzending van de Europa League wedstrijd tussen Ajax en het Zwitserse FC Chillon de eerste 20 minuten last van technische problemen. Eigenaar Talpa compenseert nu alle betalende kijkers met een volledige terugbetaling van €4,99... die binnen enkele werkdagen wordt teruggestort. Ajax won het duel uiteindelijk met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag vallen er een aantal buien. In het noordwesten kan ook de zon doorbreken. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: De Girl Power Freaky Friday. Je weekend begint nu. Freaky Friday.
3: Euro, let's come together. Europa, Europa, it's now or never. I love you.

Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Door een staking van luchtverkeersleiders in Noorwegen schrapt KLM morgen 2 vluchten tussen Amsterdam en Oslo. Getroffen reizigers worden omgeboekt. De beheerder van de meeste Noorse vliegvelden verwacht dat de storing tot en met maandag aanhoudt. Met de meeste hinder in het weekend. De Zweedse politie heeft in een gemeente ten noordoosten van Stockholm een persoon neergeschoten die een zwaard droeg bij een school. Bij het incident raakten meerdere mensen gewond, dat meldde Zweedse media. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd. Het taxibedrijf zette van 2020 tot en met 2022 automatisch accounts van chauffeurs stop zonder hen daarover te informeren. Volgens persbureau Reuters, die de boete inzag, is dit de op één na hoogste boete ooit op basis van de Europese privacywet. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het Rijk geen geld beschikbaar heeft voor de aanleg van de Rijnenburglijn, een nieuwe tramlijn naar de Utrechtse polder Rijnenburg. De gemeente Utrecht wil deze lijn gereed hebben voordat in 2035 de bouw van meer dan 20

0: 50.000 woningen begint. Uit vrees voor massaal autogebruik. En dan het weer. Bij een matige wind uit het noordwesten ligt de temperatuur rond de 21 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter of lossen op. De meeste vertragingen op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 6 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsberg een kwartier extra reistijd. En de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles met Duitsland een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Democratische Republiek Congo kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak ooit. Met meer dan 5000 besmettingen en ruim 2300 doden. Artsen zonder grenzencoördinator Frank Ros Katambula benadrukt dat klinieken overbezet zijn en meer behandelcentra, artsen en middelen noodzakelijk zijn. De FIFA-tuchtcommissie heeft straf opgelegd aan de Argentijnse spelers Leandro Paredes en Nahuel Molina wegens wangedrag op het WK-voetbal. Ook Thiago Almada, staflid Roberto Ayala en de Spanjaard Gavi werden bestraft. Paredes werkte Eric Garcia tegen de grond en greep hem bij de keel, waarna hij in conflict kwam met Gavi. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner, de mondiale nummer 1, heeft zich vanwege een knieblessure afgemeld voor de US Open. Het Grand Slam toernooi begint op 30 augustus. Titelverdediger Carlos Alcaraz maakte donderdag bekend juist wel te spelen, na 4 maanden afwezigheid door een blessure. Jesse Klaver, partijleider van GroenLinks PvdA, steunt het advies dat een commissie vrijdag uitbracht om progressief Nederland in de Europese Unie aan te laten sluiten bij de sociaaldemocratie politieke familie. Volgens Klaver doet deze keuze recht aan de inhoud en vergroot het de invloed in Europa. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: mama that you had to see that.
1: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
2: Nee?
1: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
3: Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete van 825 miljoen euro opgelegd wegens het schenden van Europese privacyregels. Volgens de toezichthouder werden chauffeursaccounts deels automatisch gedeactiveerd zonder voldoende uitleg. Uber is het niet eens met de boete en gaat in beroep. Het bedrijf noemt het bedrag disproportioneel en zegt dat chauffeurs nu bezwaar kunnen maken. Het natuurgebied Boshuizenbergen bij Vendrij blijft voorlopig gesloten. Door een grote natuurbrand zijn veel bomen beschadigd en bestaat gevaar dat bomen omvallen of takken afbreken. Daarom vinden de gemeente Vendrij en Stichting Het Limburgs Landschap het gebied nog niet veilig genoeg om bezoekers toe te laten. Rechercheurs hielen woensdag een Zeeuwse schaal- en schelddierenhandelaar binnen en namen 100 kilo tapijtschelpen en de bedrijfsadministratie in beslag. Het bedrijf kon de herkomst niet aantonen en kocht de schelpen waarschijnlijk van stropers. De levende schelpen zijn teruggeplaatst in het water. Illegale vangst schaadt de natuur, zorgt voor oneerlijke concurrentie en brengt voedselveiligheid in gevaar. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag voor het eerst 40 biljoen dollar. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van 41,1 biljoen dollar komt in zicht, wat ingrijpen van het congres vereist. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaaien. De temperatuur ligt rond 20 graden bij een zwakke noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: operatie een zwangerschapstest te doen. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron. Hij werd geraakt nadat hij stenen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. De Amerikaanse overheidsschuld bereikte woensdag $40 biljoen. Economen waarschuwen dat stijgende rentes en dalende belastinginkomsten de situatie verslechteren. Het schuldenplafond van $41,1 biljoen komt in zicht, waardoor het congres moet ingrijpen. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Maxima Centrum voor onderzoek naar gevolgen van kinderkanker. Rechercheurs namen woensdag bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar 100 kilo tapijtschelpen en de administratie in beslag. De herkomst kon niet worden aangetoond. De levende schelpen zijn teruggezet in het water. Illegale vangst schaadt natuur en voedselveiligheid. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Sumud Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. Een 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Oekraïne heeft de Russische tekenfilmserie Masha en de Beer verboden en sancties ingesteld tegen 4 personen en 4 organisaties die betrokken zijn bij de productie. De Oekraïnse overheid stelt dat advertentieinkomsten indirect Russische oorlogsinspanningen financieren. De sancties gelden 10 jaar. Kiev roept bondgenoten op soortgelijke maatregelen te nemen. Steeds meer gemeenten zetten pop-up locaties van halt in bij evenementen. Deze week staat een haltbus bij de zomerkermis in Almere. Jongeren die alcohol gebruiken of overlast veroorzaken kunnen direct doorverwezen worden naar de bus. Het aantal alcoholgerelateerde haltzaken steeg van 700 in 2022 naar ruim 600 in augustus van dit jaar. En dan nog even het weer. Vanavond vallen vooral in het oosten en zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Elders zijn er wolkenvelden die geleidelijk opklaren met een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen tussen 9 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel, een zogeheten Red Notice, uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu en militair Avek Moscovits. Aanleiding is de aanval op de Global Summit Flotilla, een vloot van 50 boten die in mei hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Turkije beschuldigt beide van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en marteling. Een 17-jarige Palestijnse jongen is gedood door een veiligheidsfunctionaris van Israëlische kolonisten in Sa'ir, ten noorden van Hebron, nadat hij steen had gegooid. De 70-jarige man raakte gewond. De tiener werd in zijn borst geraakt en overleed later in het ziekenhuis, bevestigde zijn vader aan persbureau AP. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud-leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. En dan nog even het weer. Vanavond vallen

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Boris Dillier, de vanstalige minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, start volgende week een intensieve cursus Nederlands in Spa. Dillier kreeg sinds zijn aantreden in februari kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Onder meer van defensieminister Theo Franken, die hem adviseerde een andere baan te zoeken. Zweedse koning Carl Gustaf reageerde met ontzetting en verdriet op de aanslag bij een middelbare school in Fagersta. Een 18-jarige oud leerling viel vrijdag de school binnen met een zwaard, waarbij één persoon omkwam en drie mensen gewond raakten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Russische drones vielen een winkelcentrum in Kryvyi Rih aan, de geboorteplaats van president Zelensky, en doden minstens 15 mensen. Meer dan 130 raakten gewond, onder wie tientallen kinderen. De aanval kwam in twee golven, waarbij de tweede gericht was op hulpdiensten. Zelensky veroordeelde de aanslag als terroristisch en riep op tot meer druk op Rusland. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met het Amerikaanse ministerie van Justitie. De zaak draaide om schendingen van de online privacy van kinderen, waarbij de app illegaal gegevensverzameling uitvoerde zonder toestemming van ouders. De aanklacht tegen TikTok en moederbedrijf ByteDance is definitief ingetrokken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden. Nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.